Ik heb drie keer gedaan, maar ik heb een probleem gedaan. Ik zal natuurlijk niet met een paspoort zo bij de kamer maar moet ik dan dat wat hier van elkaar te bestellen voor een beetje op promis daarop. Zodat dat potje erop in wat ze zelfs op de kele. Maar dan moet ik wat moeten hebben, maar dan moet ik wat moeten doen. Dus wat ik zeg, zo dat de trees op een paar dingen zelfs op promis van een single reply. Zo weet Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd.